0: kogetesiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Iko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandab tai eng emenyo, Emo FM.